0: 但不对是谁的那儿去的。
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top, op top.